0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuwsradio.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden

0: en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dode

dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

'Tis grace that bought me safe this far. And grace

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar

boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden die een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op Loo FM.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u ook vandaag op deze zondag weer naar ons wilt luisteren. Mijn naam is Peters van Heil en ik ben tot de klok van 11:30 bij u met geestelijke muziek en natuurlijk de kerkdienst. En de kerkdienst die is vandaag een opname van het Liggendesheils van 28 juni. En het heeft het thema met Christus gestorven en opgewekt. Maar zoals gezegd, wij beginnen met geestelijke muziek. En ik heb voor u klaarstaan opwekking 488. En dat is de kracht van uw liefde.

De kracht van uw liefde. Vandaag 5 juni, juli. En dat betekent dat we zijn begonnen aan het zomerprogramma. En dat houdt dus in dat we vanavond geen kinderhalf uur meer hebben, maar dat wij de opendeurdiensten gaan uitzenden van de gereformeerde kerk hier in Doornspijk. En vanavond mag ik dan de eerste uitzending verzorgen. En vanavond gaat daarvoor dominee Zwager met het koor Deo Cantemus. We beginnen iets voor 7, omdat om 7 uur de dienst begint, dus houdt u daar rekening mee. Eventueel kinderverzoeken die zijn, zal ik voor die tijd laten horen. En dat wil dus zeggen, ongeveer 7:15 de uitzending zal beginnen vanavond. Goed, dat gezegd hebben, gaan we verder met de uitzending van vandaag. En we hebben een uitzending van het Leger des Heils. En daarom draaien wij ook Leger des Heils muziek daarbij. En ik heb voor u klaarstaan. Als de ranken aan de wijnstok. En geprezen zij des Heilands naam.

We gaan luisteren weer naar het Leger des Heils. En ik heb voor u klaarstaan nummer 8 van de cd. En het is: U Heer Jezus wil ik volgen.

0: Ja, bijna 9:30. En dat betekent dat we zo de band aanzetten van het Leger des Heils. Maar zoals u al gehoord hebt, het is 5 juli en dat betekent dat wij het zomerprogramma weer hebben. En dat betekent dus dat we vanavond een uitzending gaan verzorgen voor de open deurdiensten in Doornspijk. Dat we die weer uit gaan zenden. En vanavond is de eerste. De volgende daar zal zijn dominee Zwager en het koor Deo Contemus. Goed, we gaan nu overschakelen. Luisteren naar de band van het Leger des Heils. De samenzang wordt geleid door Melissa Bos. En de dienst staat onder leiding van envoy Gert Bos. De schriftlezing is Psalm 89, 10 tot en met 19 en Romeinen 6, 3 tot en met 12. En het thema van de dienst is met Christus gestorven en opgewekt. We gaan luisteren naar het Leger des Heils.
1: Die voor mij op aarde kwam, in uw bloed ben ik gereinigd. Ik ben de uwe goddelijk lam. Lof en ere, halleluja, lof en ere zij het lam. In zijn bloed ben ik gereinigd, lof en ere zij het lam.

Lang heb ik gezocht naar vrede, met een bang, beklemd gemoed. Nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend op uw bloed. Lof en ere, halleluja, lof en ere, zij het lam. In zijn bloed ben ik gereinigd, lof en ere, zij het lam.

En zegt het derde compleet, aan uw dienst gewijs voor eeuwig, leef en sterf ik aan uw zij. Tot uw eer zal ik steeds getuigen van genade rijk en vrij.

Goedemorgen allemaal. We beginnen zoals gebruikelijk de samenkomst weer met een Bijbeltekst en dit keer uit Judas 1, de versen 20 en 21. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Hartelijk welkom allemaal in deze samenkomst, ook voor de broeders en zusters die op een later moment via SoundCloud met ons meeluisteren. En u hebt het al gezien, we hebben vanochtend de liederen op de beamer en ook een aantal liederen zullen begeleid worden door de muziek vanaf de beamer. Want Truus is de enige muzikant en natuurlijk de gitaren zijn we heel blij mee. Maar we proberen ook een beetje uit te testen of het programma goed werkt. En dan na de vakantie willen we een nieuwe laptop aanschaffen waar het hopelijk ook allemaal goed op draait. Dus dat zit nog in het verschiet. Dus als u vanochtend denkt van nou, soms gaat iets niet helemaal soepel, dat is nog eventjes wennen en dat komt allemaal goed, denk ik. We gaan samen zingen lied 1 van onze liederenbundel. O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd, verlossing zo grensloos voor mij hier bereid. O vloed van genade, zo rijk en zo vrij, gij stroomt toch voor allen, stroom ook over mij. Ik stel voor dat we de eerste twee coupletten samen zingen.

Dan zingen we samen ook dat 7e couplet. En nu, halleluja, de rest van mijn tijd, zij gans aan de zaak van mijn koning gewijd. Aan hem uit wiens boezem ontsprong deze zee, van grensloze liefde, genade en vrede.

Ja, dat kan de beamer dan weer niet. Want dan zijn we wel gewend om die erachteraan te doen, inderdaad. Ja. U mag uw plaats weer innemen en dan gaan we een moment van gebed met elkaar beleven tijdens het zingen van lied 17. Lied 17. Heer, wij prijzen uw genade die uw liefde ons onthult. Wij verlangen naar de volheid waarmee u uw volk vervult. Samen willen wij u prijzen, juichen voor uw aangezicht. Geef ons liefde, hoop en uitzicht op de weg van zuiver licht. Ik stel voor dat we de eerste twee coupletten samen zingen en dan is er vrijheid van gebed.

0: zien.
1: Ja, Vader in de hemel, samen willen wij u prijzen, juichen voor uw aangezicht. Ja, Heer, daarom zijn we vanmorgen ook in eerste instantie naar uw huis gegaan. Hier om u te loven en te prijzen voor alles wat u op de afgelopen week voor ons bent geweest. Heer, als er mooie dingen waren hier samen met u, dan kunnen we daar nog veel meer van genieten. En als er moeilijke dingen waren hier, dan mogen we uw nabijheid, ja, op een hele krachtige manier ervaren. Heer, als we ons vertrouwen in u hebben gesteld, dank u wel daarvoor. En Heer, ja, dan zijn we hier ook gekomen om weer naar uw woorden te luisteren. Woorden van bemoediging, van aanmoediging, van, ja, zegen. Heer, en dan bidden we hier om de, ja, Heilige Geest, Heer, dat de woorden die Gert heeft voorbereid, Heer, dat ze, ja, binnen mogen komen in ons hart, Heer. En dat we, ja, zullen luisteren en zullen doen, Heer. Dat we, ja, misschien ook gecorrigeerd moeten worden, Heer, om meer en meer te gaan ontdekken wie u voor ons wil zijn. Heer, dank u wel voor alles wat u daarin vanmorgen wilt doen. En Heer, we bidden nu dat, ja, overal waar uw woord gebracht wordt, dat het in waarheid gebracht wordt, Heer, en dat ook vandaag velen tot erkenning van de waarheid mogen komen, Heer, dat u ook voor hen de weg, de waarheid en het leven met een hoofdletter wil zijn. Bid u, Heer, ontferm u over deze wereld, Heer. Ontferm u over al de, ja, slachtoffers die gevallen zijn bij die verschrikkelijke aardbevingen in Venezuela. Heer, waar mensen nog steeds aan het zoeken zijn naar hun dierbaren, Heer, waar zoveel mensen al omgekomen zijn. Heer, bescherm de hulpverleners die daar ook hulp bieden. En ja, Heer, ontferm u in het bijzonder, ja, over al die mensen die hun dierbaren moeten missen. Heer, en dat ze in hun verdriet, in hun nood, Heer, zich ook naar u zullen uitstrekken. Heer, en als ik dan bid voor, ja, deze wereld, dan bid ik, ja, in de eerste plaats voor de vrede van Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Heer, want we weten vanuit uw woord en we geloven, Heer, dat als u terugkomt om dat rijk van vrede en gerechtigheid op te richten, Heer, dat we daar allemaal in mogen delen, alle volken. Dank u wel voor de hoop, Heer, die we iedere dag weer mogen putten uit uw woord. En ook vandaag, zegen ons op een bijzondere wijze. In Jezus' naam. Amen.
2: Amen.
3: Zegt dat derde couplet, kom tot ons, geef ons nieuw inzicht. Geef ons visie, moed en kracht. Help ons dagelijks te leven zoals u van ons verwacht. Zingen we samen dat derde couplet.

Ja, hier danken we dat we elkaar zo vanochtend weer mogen ontmoeten. Dat we samen mogen komen in uw naam. Dat we in vrijheid mogen belijden dat we kinderen van u zijn. En dat we u in gebed mogen zoeken. Heer, en dan mogen we weten dat u vanochtend ook zelf in ons midden bent. En als we dan opzingen, samen willen we u prijzen, juichen voor uw aangezicht. Heer, wilt u ons dan inderdaad helpen om ons hart vanochtend voor u open te zetten. Om uw geest vanochtend de ruimte te geven, om ons af te stemmen op u. Om ons even af te sluiten van alle gedachten die ons hierin kunnen belemmeren. Maar ook om inderdaad juichend voor uw aangezicht te verschijnen. Blijde christenen te zijn door dat enorme offer dat u voor ons ieder persoonlijk hebt gebracht. Heer, zegen zo alles wat vanochtend in uw naam gebeurt en geef ons een goede samenkomst met elkaar. Maar laat ons ook ieder persoonlijk ervaren dat u ons kent en ons nooit uit het oog verliest. Heer, dat vragen we u uitgenade in het Jezus' naam. Amen. Dan zingen we ook samen dat vierde couplet. Maak ons onze roeping waardig. Trouw aan u en mensen, Heer. Levend dag aan dag voor anderen naar uw wil en tot uw eer.

Amen. Gaan we naar het volgende lied van samenzang en dat is lied nummer 8. Lied nummer 8. Geef Jezus al de Heere voor het heil dat hij verhoogt. Zijn dood heeft de mensheid bevrijd van de nacht. Hij heeft aan het kruis voor de zonde voldaan, geopend de poort dat wij in zouden gaan. Prijs de Heer voor zijn trouw zonder grens. Laten we samen de eerste twee coupletten zingen.

En dan zingen we dat in het derde couplet. Bij hem is vernieuwing, zijn licht ligt ons voor. Reeds nu breekt in het leven de zaligheid door. Het wonder wordt straks tot een hemels festijn, wanneer wij voor altijd bij hem zullen zijn. Prijs de Heer.

0: Ja, het is heerlijk om dat zo samen op te mogen zingen. Ik wil graag aan Melissa het woord geven.
1: Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik heb een tas meegenomen. En willen jullie eens kijken wat er in die tas allemaal zit?
2: Ook zonnebrand.
1: Ook zonnebrand. En wat zit er nog meer in?
2: Een pet.
1: Een pet.
3: Een boek.
1: Een boek.
4: Een waaier.
1: Een waaier. Het zijn allemaal spulletjes die je mee kan nemen op vakantie. En wij gaan het zo hebben over Abraham. En die ging een hele lange reis maken. En wij horen zo wat waarom die reis gemaakt heeft.
0: Nou, ik ben wel benieuwd waar jullie dan naartoe gaan. Ik hoop eigenlijk dat daar een beetje koeler is dan hier. Ja. Lekker op vakantie. Dan zingen wij samen nog lied 16 uit onze bundel. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn alle je voor u neer. Opdat u in mij kunt wonen met uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn hart zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarten. Daar gij met mij zijt. Glorie, glorie, halleluja. Ik leg mijn al aan Jezus voet. En nu is mijn heil volkomen door dat dierbaar bloed. Stel voor dat we de drie coupletten achter elkaar zingen.

0: Ja, ook weer zo'n heerlijk lied. Een beetje snel, maar... Ja. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen. We lezen samen Psalm... Psalm 89 vanaf het 10e vers. U heerst over de hoog rijzende zee. Verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord. Met krachtige arm uw vijanden verstrooid. Van u is de hemel, van u ook de aarde. De wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen. Tabor en Herman jubelen uw naam. Uw arm verricht grote daden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en trouw staan in uw dienst. Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. U hebt de glans van onze kracht, door uw gunst verhoogt u ons aanzien. Aan de Heer danken wij ons schild, aan de Heilige van Israël, onze Koning. Tot zover de schriftlezing. En ik wil graag aan Truus het woord geven voor de aankondiging.
1: De aankondigingen. Nou, ik begin met heel mooi nieuws. Eigenlijk... Hebt u dat vorige week al gehoord in het gebed van Gert? En dat is dus het feit dat Gert en Diana opa en oma worden. Geweldig. Ja, ze worden, ze vonden zelf dan, dat klinkt dan wat ouder hè, als je opa en oma wordt. Maar het is wel iets heel moois om mee te maken. Melissa en Herrian, die zijn in blijde verwachting. Dus van hun eerste kindje. En we hopen dat het allemaal goed gaat voor ons. Ik heb haar vanmorgen gevraagd. Ze was begin misselijk. Het wordt nu, gaat nu beter. En verder gaat alles prima. Dus we zijn heel blij voor hen. En we hopen dat het dat ze een goede zwangerschap mag hebben. En we zien uit naar wat de Heere God aan hen en aan jullie. En natuurlijk ook aan de ooms gaat geven. Maar hele mooie... berichtgeving. Wat betreft de BVU, we zouden vanavond naar zuster Tannie Klaassen, maar dat gaat niet door, want ze belde me dat ze, ze voelde zich ziek door de warmte en ze zag dat niet zitten. En voor ons is het denk ik ook wel, is niet heel erg dat het niet door kan gaan, want het is allemaal heel erg warm. En wat dat betreft is het goed om rustig aan te doen. Dus die gaat vanavond niet door en we starten weer in september. Dus zuster Tannie Klaassen, die vroeg al of we dan de eerste keer in september weer dan bij haar kunnen komen. Nou, dat gaat vast lukken. Omdat Melissa en Herrian in blijde verwachting zijn, willen we ze natuurlijk de bloemen van de heiligingstafel meegeven. Wat de activiteiten betreft, die staan in de nieuwsbrief. Wat ik nog wel weer blijf benoemen, dat is dinsdagmorgen om 9:30 ons gebedsuur hierboven. Waarvoor iedereen van harte uitgenodigd wordt. Volgende week zondag, dan staat de dienst onder leiding van onze veldsecretaris, kapitein Anita Kamperman. Ze wonen sinds kort in Almere. Ze hebben altijd in Kampen gestaan. Maar ze zijn verhuisd, dus... Veldsecretaris Anita Kamperman volgende week zondag. En volgende week zondag is er ook weer de extra collecte. En die is volgende week zondag voor Stichting Mensenkinderen. Dat is een stichting die hulp...

Ja, ik kan me indenken als u dit soort liederen hoort. En misschien ook wel de liederen die we gezongen hebben, dat er van allerlei gedachten door u heen gaan. En misschien is het mooi om dat ook met elkaar te delen. En dat mag straks tijdens het zingen van lied 430 uit onze bundel. Dat gaan we nu zingen. Na het zingen van het eerste couplet is er de gelegenheid om iets met elkaar te delen. Kom, laat ons zingen al tezaam. God is goed. Hemel en aarde prijs zijn naam. God is goed. Laat ieder naderen tot zijn troon. Zingen met ons op blijde toon. In melodieën rein en schoon. God is goed. Ik stel voor dat we de eerste twee coupletten samen zingen. Daarna is de gelegenheid om een woord van getuigenis te spreken.

0: Iemand die iets met ons wil delen?
1: Ten eerste natuurlijk heel dankbaar dat ik hier weer mag staan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er gisteravond nog niet zoveel zin in had. Ik denk, al die hitte en die warmte en ik heb nog helemaal niet gefietst. Want ik mocht 14 dagen niet fietsen en niet autorijden vanwege een kleine operatie. Maar dat was het gevolg van dat ik op een gegeven moment helemaal in elkaar zakte en niks meer wist. En dan sta je toch even raar te kijken, tenminste op dat moment. Denk je, wat gebeurt er? Is dit het dan? En het bijzondere is, je zingt er zo vaak over. Hè? Vanmorgen heb ik het ook nog gezongen. In lied 5, wat we samen zongen. Aan uw dienst gewijd voor eeuwig. Leef en sterf ik aan uw zij. En je zingt het op zo, zondags. Maar er is een moment dat je denkt, ja, dit is het dan misschien. Maar het mooiste was, ik was er helemaal niet bang voor. Want ik wist me veilig, de Heer. Ik weet dat Hij voor mijn zonde gestorven is. Dat Hij naar deze aarde is gekomen om alle mensen ja, vrij van zonde te maken. En dat paradijs weer te openen. En toen ze ook in het ziekenhuis vroegen, ja, er is een gevaar bij die operatie. Wilt u gereanimeerd? Ik zei, nee, hoeft niet. Nee, echt nee, ik weet waar ik naartoe ga. En dan kijken ze je aan van... Bijzonder. Maar het is heerlijk als je dat mag weten. En die rust die over je komt, die er dan is op dat moment, de Heer is bij je. Ervaart dat tot diep van binnen. En dan hebben we ook de rest van het lied van nummer 5 dat zegt... ik wil weer kijken. Leef en sterf ik aan uw zij, tot uw eer zal ik steeds getuigen van genade, rijk en vrij... Daarom kon ik daar niet blijven zitten.
2: Ja, bijzonder. En dat we dan inderdaad ook dat lied op mogen zeggen. God is goed, dat mogen we ook uit volle borst zingen, denk ik. Want wat zijn we blij dat u er nog bent. Ja. Ik kan alleen maar halleluja zeggen op uw getuigenis. En ik denk dat het derde couplet ook heel mooi op het getuigenis aansluit. Ook wanneer eigen kracht bezwijkt, God is goed. Hij blijft de rots die nimmer wijkt, God is goed. Ja, zelfs de kille doodsjordaan jaagt ons niet meer verschrikking aan. Want daar zal de heiland met ons gaan, God is goed. Laten we samen ook dat derde couplet zingen. En als er nog iemand is die zijn of haar getuigenis wil geven, kan dat dan steeds.

0: Ja, ik moest denken. We zongen net het tweede. Even kijken hoor. Tweede couplet, hè? Oh ja. Licht in de duistere nacht bracht hij. Moest ik denken aan vannacht. Ik weet niet of jullie allemaal wakker zijn gebleven of wakker geworden, maar het was één licht balvuur. Ik weet niet wat het. Door die lichtflitsen. Echt, het was heel veel. Soms dan zie je wel zo wat van die lichtflitsen. Maar nu was de hele hemel die was verlicht. Nou, daar moest ik aan denken. Licht in de duistere nacht bracht hij. En zo kan het ook zijn als je de overstap maakt naar een leven in het licht. Een leven met God aan je zij. Dan wordt je leven, ondanks dat er, en dat blijf ik benadrukken, dat er ook moeilijke momenten zijn in de mensenleven. En ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Dat God het verschil maakt. Dat ook in de moeilijke momenten hij toch rust en vrede in je hart kan geven. Dat heb ik zelf ervaren en dat ervaar ik. Als ik dan ook in gebed me tot Heere God wend en hem vertel wat er is, wat er allemaal gaande is, dan geeft hij mij die vrede en die rust. Dat licht wil hij dan, die duisternis verbreken. En dat is geweldig. En ik hoop dat, ja, als je dat nog niet ervaart, dat je door het gesprek met Heere God aan te gaan, door je leven in zijn hand te leggen, dan weet ik zeker 100.000% dat je dan ook dat licht mag ervaren, ook in de donkere momenten. Maar ik zeg ook, het leven met God is ook een leven met een hoofdletter. En ja, die blijdschap, die vreugde, die wil hij je ook geven. God is goed. Halleluja.
1: Dan zingen we ook samen dat vierde couplet. O, dat nu ieder hart getuigt, God is goed. Dat heel de schepping voor hem buigt, God is goed. Hem kennen is puur zaligheid, leven tot in der eeuwigheid. Ja, wij getuigen wijd en zijt, God is goed.

Voordat we naar de tweede schriftlezing van vandaag gaan, zingen we nog koor 109. Genade van God, zo rijk en vrij, gena van God betoont aan mij. Genade van God, mijn lied zal zijn, gena, gena, genoeg voor mij.

Romeinen 6 vanaf vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de dood, doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. U was slaven van de zonde, maar, God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde, bent u onderworpen aan de gerechtigheid. Tot zover de schriftlezing. Ja, broeders en zusters, soms lezen we in de Bijbel teksten die we al heel vaak hebben gehoord. En soms knikken we er dan bij, omdat we precies weten wat er bedoeld wordt. Maar als we wat langer bij stilstaan, dan beseffen we dat die woorden vaak zo diep zijn, dat we er eigenlijk achterkomen dat we meerdere keren moeten lezen en op ons in moeten laten werken, om te zien wat er nu precies wordt bedoeld. Romeinen 6 is denk ik ook zo'n tekst. Paulus stelt hier een vraag. Een vraag die we zelf misschien ook wel eens door onze gedachten hebben laten gaan. Als God toch genadig is, en als we toch vergeven zijn, maakt het dan nog uit hoe we leven? Op zich misschien een brutale vraag, maar ook een vraag die iets raakt wat in veel mensen leeft. Want als mijn zonden zijn vergeven, waarom zou ik dan nog moeite doen om heilig te leven? Paulus geeft daarop een krachtig en bijna een verbaasd antwoord. Hoe kunnen wij, die voor de zonde gestorven zijn, nog in die zonde leven? En daarna legt hij uit wat het betekent dat je voor de zonde gestorven bent. Niet in moeilijke woorden, maar met iets dat we allemaal kennen. De doop in Jezus Christus. En dan komt vanzelfsprekend natuurlijk ook die vraag weer naar boven. Waarom was leren des hels de doop als sacrament niet te uitvoeren? De houding van de stichters van het leren des hels ten opzichte van de doop was dat het risico bestaat dat het vertrouwen op het uiterlijke teken van de doop een levende relatie met Jezus in de weg zou staan. En ook is er altijd de discussie tussen kinderdoop of volwassendoop. Daarom heeft het leren des hels besloten om zelf de doop niet te praktiseren. Echte doop is niet afhankelijk van water. Het is de doop in de Heilige Geest en die is mogelijk voor iedereen die Jezus aanneemt als Heer. En daarbij blijft het natuurlijk voor iedereen mogelijk om in een andere kerk toch te kiezen voor de doop in water. Dat wordt door het leren des hels absoluut niet afgewezen. Paulus zegt: kijk naar uw doop in Jezus Christus. Die vertelt u wie u geworden bent door Jezus. Daar gaan we vandaag verder over nadenken. Door Jezus bent u gestorven aan het oude leven. En door Jezus bent u opgestaan tot een nieuw leven in God. Paulus begint eigenlijk met een herinnering. Weet u niet? Dat klinkt misschien heel opvallend. Paulus gaat niet eerst uitleggen wat we allemaal moeten doen. Hij begint niet met een opdracht. Hij begint met wie we zijn in Christus.
Veel christelijke frustratie komt doordat we proberen goed te doen, goed te leven, zonder dat we begrijpen wie we in Christus geworden zijn. Welke verandering het accepteren van zijn genade teweeg brengt voor wie we zijn. Paulus zegt dus eerst, denk aan wie je geworden bent door je doop in Christus. Die doop wijst ergens naar een diepe geestelijke werkelijkheid. Je bent met Christus verbonden, zoals een tak verbonden is met de wijnstok. God zegt, jij hoort bij Christus helemaal. Zijn is jouw dood, maar ook zijn opstanding is jouw opstanding. Paulus zegt dus eigenlijk, jullie leven alsof je alleen bent. Alles, alsof alles van jezelf afhangt. Maar je leeft niet los van Christus, je leeft in Christus. Dat is de basis van alles wat volgt. Met Christus gestorven hebben we gelezen. Wat betekent dat dan? Daarvoor kijken we naar het eerste deel van de uitleg van Paulus. Met Christus gestorven. Dat klinkt misschien vreemd. We zijn toch niet dood, we leven toch. Paulus bedoelt dat in Christus het oude leven, het leven onder de heerschappij van de zonde, gestorven is. Paulus beschrijft de zonde niet alleen als daden, maar als een macht, als een meester. De zonde is als een tiran die over ons regeerde, zegt hij. Ze bepaalde hoe we dachten, wat we verlangden, maar ook hoe we kozen. We konden wel willen veranderen, maar de macht van de zonde was altijd sterker. Zoals iemand die gevangen zit en wel wil ontsnappen, maar niet kan. Maar Paulus zegt dan, door de dood van Jezus is die oude meester zijn macht kwijt. U bent gestorven voor het oude regime. De zonde heeft geen recht meer op u. Stel je werkt bij een baas die je slecht behandelt. Hij schreeuwt, hij bedreigt, hij maakt je bang. Elke ochtend ga je met angst naar je werk. Je denkt dat je moet doen wat hij zegt. Maar op een dag neem je ontslag, je trekt het niet meer. Het dienstverband is beëindigd en je gaat weer aan de slag bij een andere baas. De volgende dag belt je oude werkgever en hij zegt, kom nu meteen naar mijn kantoor. Maar je hoeft niet meer. Zijn stem heeft geen enkele autoriteit meer. Hij heeft niets meer over je te zeggen. De relatie is verbroken. Zo zegt Paulus, is het ook met de zonde. Voorheen bepaalde zij wat je deed. Maar in Christus ben je gestorven aan die oude meester. Je staat daar buiten, buiten de zonde, buiten de schuld, doordat Jezus voor ons is gestorven en onze schuld heeft betaald. Want Jezus stierf niet symbolisch, hij stierf echt. En wie met hem verbonden is, deelt in zijn dood. Dat betekent de macht van de zonde is gebroken door iets dat echt gebeurd is in de geschiedenis. Niet door onze inspanning, niet door onze wilskracht, maar door de kruisdood van Jezus. Paulus zegt niet alleen dat we met Christus gestorven zijn, maar ook dat we met hem begraven zijn. Waarom is dat begraven dan zo belangrijk? Omdat begraven betekent dat iets echt voorbij is. Dat het oude leven niet meer terugkomt. Dat het afgesloten is. Een begrafenis is pijnlijk. Maar het is ook duidelijk. Dit is het einde. Paulus zegt het oude leven is niet alleen dood. Het ligt achter ons. Het komt niet terug. In Christus is die schuld weg. Haar macht is gebroken. Je oude leven is begraven. Tot nu toe ging het vooral over wat gestorven is. Maar Paulus blijft daar niet bij. De kern van zijn boodschap is positief. Zoals Christus is opgewekt uit de dood, zo zijn ook wij opgewekt tot een nieuw leven. Het is niet zomaar een nieuwe start. Het is niet zomaar een tweede kans. Het is geen probeer het nu nog maar een keer en nu graag wat beter. Nee, Paulus zegt dat we werkelijk mee opgestaan zijn met Christus door Jezus kracht. Door Gods kracht. Het nieuwe leven is geen opdracht. Het is een geschenk. Diezelfde kracht die Jezus uit het graf haalde, werkt ook in ons. Niet gewoon een beetje hulp, maar diezelfde goddelijke kracht. Soms voelen we dat niet. Soms voelen we ons zwak, moe, twijfelachtig. Maar Paulus zegt, het geestelijke leven in u is niet gebaseerd op uw gevoel, maar op Christus' opstanding. Als u Christus toebehoort, is er nieuw leven in u, hoe klein het soms ook lijkt. En dat nieuwe leven, dat is anders, omdat het niet meer wordt geregeerd door de zonde. De nieuwe mens verlangt niet meer naar de duisternis. De nieuwe mens wil God eren. De nieuwe mens geniet van wat God goed noemt. En ja,
We weten allemaal, die nieuwe mens kan nog vallen. Maar één ding is veranderd, we willen niet meer terug naar waar we vandaan kwamen. Paulus geeft dan een opvallende opdracht. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Let eens op die volgorde. Hij zegt niet wees dood voor de zonde. Nee, zo moet u ook uzelf zien. Zo moet u ook uzelf zien, zo begint hij. Denk zo, reken zo. En waarom? Omdat christenen vaak leven alsof ze nog gevangen zijn. Veel christenen denken de zonde heeft me altijd in haar greep. Ik kan toch niet veranderen. Maar Paulus zegt dat denk je omdat je vergeet wie je bent in Christus. Hij zet het als het ware op een rijtje. De zonde is niet meer jouw meester. Je oude mens is gekruisigd. Jij bent opgestaan met Christus en je leeft nu voor God. Paulus zegt geloof wat God over u zegt, niet wat uw oude gedachten zeggen. Een mooi voorbeeld dat ik tegenkwam wil ik graag als voorbeeld meegeven. Er was eens een slaaf. Zijn meester verkocht hem. Een nieuwe meester kocht hem vrij. Hij betaalde een grote som en hij zei, je bent nu een vrij man. Kom, ga naar buiten en leef in vrijheid. Maar de slaaf bleef staan in de keuken van het oude huis. Hij was vrij, maar het voelde niet zo. Hij dacht, misschien roept mijn oude meester me zo meteen weer terug. Misschien mag ik niet gaan. Paulus zegt, laat het niet zo zijn in uw leven. U bent vrij. Leef dan ook als een vrij mens. Klinkt misschien prachtig, maar hoe werkt dat dan in het leven van alle dag? Hoe werkt met Christus gestorven en opgewekt in de realiteit van ons leven? Hoe werkt het leven vanuit die genade? Soms denken we dat genade alleen een mooi woord is uit de kerk. Iets dat we belijden, maar waar we in het dagelijkse leven niet altijd bij stilstaan. Maar volgens de Bijbel is genade geen abstract begrip. Genade is een kracht, een goddelijke kracht die mensen verandert. Als we denken dat genade alleen vergeving betekent, dan blijven we leven alsof de zonde nog steeds onze baas is. Dan denken we, ja, God vergeeft wel, maar ik blijf toch een slaaf van mijn oude gewoonten, mijn oude verlangens, mijn oude leven. Maar de Bijbel zegt iets anders. Genade bevrijdt. Genade maakt nieuw. Genade geeft een nieuwe identiteit. Misschien denk je wel, maar als de zonde geen macht meer heeft, waarom voelt het dan nog zo vaak alsof ze dat wel heeft? Het antwoord zit denk ik in het verschil tussen macht en aanval. Macht en aanval. De zonde heeft geen gezag meer over een kind van God. Maar ze probeert ons wel te misleiden om te doen alsof ze dat nog heeft. En elke keer als wij haar geloven, dan voelt het alsof ze nog steeds heerst. En daarom is het zo belangrijk dat we leren denken vanuit genade. Ons oude denken fluistert, je zult nooit veranderen. Je bent nu eenmaal zo, je kunt dit niet overwinnen. Je bent zwak. Maar genade zegt iets anders. Je bent vernieuwd. Je bent vrij. Je hoort bij Christus, je bent meer dan overwinnaar. Wie leert luisteren naar de stem van genade, die gaat anders leven. Niet vanuit schuld, maar vanuit identiteit. Er is een misverstand dat vaak voorkomt in het geloofsleven. Het idee dat genade mensen misschien lui zou maken. Dat wie veel over genade spreekt, mensen aanmoedigt om maar te blijven zonderen. Maar ik denk dat het tegendeel waar is. Mensen die bang zijn voor God, die veranderen niet. Mensen die onder druk staan, blijven op korte termijn of uiterlijk misschien netjes, maar van binnen verandert er niets. Maar een mens die ontdekt dat hij geliefd is, gekocht is, gewild is, dat zijn schuld is gedragen, dat God hem ziet als rechtvaardig, zo'n mens gaat anders leven. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Omdat het past bij wie hij geworden is. Genade opent de deur naar echte vrijheid. Vrijheid om lief te hebben. Vrijheid om te dienen. Vrijheid om te groeien. En ook vrijheid om te bloeien. De Bijbel zegt niet dat je moet veranderen. De Bijbel zegt dat je kunt veranderen. En dat is niets anders dan genade. Genade verandert ook hoe we naar anderen kijken. Wie zelf leeft uit genade gaat ook anders kijken naar de mensen om zich heen. Mensen die worstelen zien we niet meer als zondaren, maar als broeders en zusters die onderweg zijn. Mensen die falen veroordelen we niet, want we herkennen onszelf.
Mensen die groeien, bemoedigen we, want we weten hoe groot Gods genade is. En mensen die zoekend zijn, nodigen we uit, want we weten hoeveel ruimte er is bij God. Genade bouwt op. En daarom zegt Jezus, wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. De grootste vijand van genade is niet de zonde, zoals zo vaak verteld wordt. De grootste vijand van genade is denk ik eigen kracht. Het idee dat je het zelf moet kunnen. Dat je door discipline en goed gedrag jezelf kunt veranderen. Dat je jouw zonde kunt overwinnen met inspanning. Dat klinkt heel vroom, maar het werkt niet. En het is precies de reden waarom veel christenen uitgeput raken. Ze proberen goed te leven, terwijl dit niet zonder de werking van de geest in hen kan. Ik wil deze overdenking graag afsluiten met een bijbeltekst, bij u allen denk ik wel bekend. Johannes 3, de versen 16 en 17. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En ieder die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Met die wetenschap en vanuit die rust mogen we iedere dag opnieuw met en voor hem leven. Vanuit genade. Amen. Laten we dan samen in een moment van gebed zingen lied 25 uit onze bundel. En terwijl we dat zingen, klinkt ook vanochtend weer die uitnodiging om dit moment misschien wel extra speciaal te maken door hier vooraan, aan de tafel van gebed of op uw stoel, de Heer te zoeken in gebed. We zingen samen lied 25. Jezus, mijn Jezus, koning zonder weerga. Jezus, u mijn psalm, mijn lied. U wil ik minnen, loven aanbidden, tot eeuwig u mijn oog eens ziet. Ik stel voor dat we de eerste twee coupletten samen zingen.

En ze zegt dat derde couplet: niemand, nee, niemand, die zo trouw mij bijstaat, in liefde die nooit wankelen zal. Nergens op aarde vind ik uws gelijke, u, dierbare Jezus, bent mijn al. Ja, Heer, zo komen we ook vanochtend aan het eind van deze samenkomst tot u. Komen we tot u in de wetenschap en in het volle besef dat u degene bent die ons in staat stelt om te leven vanuit genade. Dank u dat u dat enorme offer voor ons hebt gebracht, waardoor we werkelijk vrij mogen zijn. Help ons, Heer, om daar telkens weer dankbaar voor te zijn. Om het leven van alle dag ook te leven vanuit die dankbaarheid en niet te vergeten hoe belangrijk het is dat we u lof en eer brengen en getuigen van uw goedheid, van uw trouw. Help ons zo iedere dag opnieuw om te leven met en voor u. Ga met ons mee, ook in de week die voor ons ligt. Zegen ons en stel ons zo zegen voor de mensen die u op ons pad brengt. Heer, en dan bid ik ook voor al die mensen die zo worstelen op dit moment met die warmte. Heer, we missen vanochtend ook een heleboel mensen die graag hier zouden willen zijn, maar het met deze hitte niet zien zitten. Heer, wilt u hen ook nabij zijn, Heere? Heer, zo bid ik u voor alle broeders en zusters van ons korps die worstelen met gezondheid of met andere ongemakken. Heer, wilt u hen nabij zijn en laten ervaren dat u ook op ieder moment van hun leven bij hen bent. Heer, en help ons om in onze gebeden ook aan hen te blijven denken, Heer. Heer, zo leggen we alles in uw machtige vaderhand. Amen. Laten we samen ook dat derde couplet zingen.

Amen. Nou, ik hoop dat u het nog een beetje volhoudt qua warmte, maar... Ik denk dat het hier misschien nu nog wel iets koeler is dan buiten, maar... We gaan samen naar het slotlied van deze samenkomst en dat is lied 398. Als een strijdmacht treden wij in Jezus' spoor, trekken met zijn reddend woord de wereld door, zodat heel de schepping weer de boodschap hoort. Er is genade voor wie gelooft. Wij gaan voort in het geloof. Laten we samen die eerste twee coupletten zingen en als mogelijk is staande.

0: Kijk, de kinderen ook weer terug. Wat hebben jullie voor moois gedaan? Wie wil daar iets over vertellen? Ik kom even naar je toe.
1: Chicken banana.
0: Nou, je laat het dan mooi aan de mensen. Jullie hebben ook heel gemaakt, zie ik. Laat me eens even aan de mensen zien. En waar hebben jullie het over gehad? Oh, je hebt spelletjes gedaan.
2: We hebben gehad over Abraham, die van God op reis moest.
3: Ja.
2: En weet je nog waarom?
3: Hij mocht niet meer bij zijn familie blijven.
2: Ja, en wat heeft God hem beloofd?
3: Dat hij kinderen krijgt. En ik denk wel 100.
2: Ja. En omdat het zo warm is, hebben we allemaal spelletjes gedaan.
0: Nou, heel verstandig. En genoeg gedronken, neem ik aan, of niet? Nou, heel goed. Voordat we het laatste couplet samen zingen, mag ik u de zegen van de Heer meegeven. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden. Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. Maar wees niet bevreesd. Ga en vertrouw op de geest die je van angst zal bevrijden. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen, totdat Jezus wederkomt. Amen. En dan zingen we tot slot ook dat derde couplet.

U hebt geluisterd naar een opname van 28 juni van het Korps Elburg van het Leger des Heils, samenkomst aan de Beekstraat. Ja, u hoorde het al. Het werd gesuggereerd dat het heel erg warm was en dat was het vorige week ook. En denkt u eraan als de agendapunten die genoemd zijn, dat die al geweest kunnen zijn in de dienst. Goed, we gaan verder met geestelijke muziek. En ik heb nog één plaats klaarstaan van het Leger des Heils. En dat is lied 8. Sorry, lied 5. Greep toch de kansen.

We gaan verder met een psalm, in psalm 42. En het is een samenzang en het is opgenomen in de grote kerk hier in Elburg met aanwezigheid van de kerkmannenkoor Eilands Urk. We gaan luisteren naar psalm 42.

Dat was Samenzang van Psalm 42 samen met het koor Eiland Urk met een bovenstem. We gaan verder met een prachtig lied. Er is een God die hoort. Christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart zingt het.

Ja, u hoort een heel oudje wat God in deze tijd zoekt. En het werd toen gezongen door de Shalom-zingers. Voor mij heb ik nu een lied klaarstaan. En neem mijn leven, laat het Heer. En ik wil het laten zingen in het Zuid-Afrikaans. En die taal, die hoort u wel, want het is een soort gebroken Nederlands, zeg ik altijd. Een heel mooi lied, maar op een heel verrassende wijze. Lied 308. Neem uw leven en laat dit Heer.

Ja, vanavond dan gaan wij voor het eerst de Open Deur Dienst uitzenden. We zitten dan in ons zomerprogramma en is er dus geen kinderprogramma. Wij beginnen om 6:45 met de uitzending en dan hebben we eerst een kinderverzoekje en daarna de Open Deur Dienst vanuit de Gereformeerde Kerk hier in Doornspijk. En de eerste dienst wordt geleid door dominee Zwager en het koor Deo Cantemus, die verwerkt haar medewerking. We gaan verder met, even kijken wat had ik klaarstaan. Zingen in het Moezeldal. En u hoort, gij die alle sterren houdt.

U hoorde hier, ik hoor van Anke Zegen. We gaan verder met een heel mooi lied. En dat is het lied 10.000 redenen voor dankbaarheid. Maar ditmaal wordt het gezongen door Mitch Redman. Omdat hij zo'n prachtige stem heeft, heb ik gekozen voor deze Engelse uitvoering. 10.000 redenen.

dat was duidelijk niet de bedoeling. Ik zal kijken of ik hem vinden kan. Maar dit stond er wel onder. Vandaar dus dat ik hem gekozen had. Maar goed, we gaan even luisteren naar een ander lied. En ik heb gezocht en gevonden Majesteit. En die wordt gezongen in het Zuid-Afrikaans.

gaat niet over 10.000 redenen. Nou, ik heb er nog één gevonden, maar nu in het Nederlands. En wordt gezongen door Remco Hackert. 10.000 redenen.

Het volgende lied wordt gezongen door het christelijk mannenkoor De Loftzang uit Heerde. En ik heb voor u klaarstaan: Al zo lief heeft God de wereld gehad.

Ja, we zijn bijna 11:30 en ik wil graag uitgaan met een Zuid-Afrikaans lied. Zal ons samenkomen met die vrome. Het gaat erover dat we boven komen en dat we elkaar weer zullen zien.

Ja, u hoort onze eindmelodie alweer en dat betekent het einde van dat zondagochtend gepresenteerd programma. Mijn naam was Bertus van Hel, ik deed het met heel veel plezier voor u. Vanavond zijn we er weer, uiteraard. En dan zijn wij er met ons zomerprogramma. Dat wil zeggen dat wij de open deurdiensten van de gereformeerde kerk in Doornspijk weer uit gaan zenden. De dienst begint om 7 uur en daarom begint de uitzending iets eerder om 6:45. De voorganger is vanavond dominee Zwager en Deacon Temus werkt mee als koor. U hebt vandaag bij ons een kijk die is kunnen horen, een samenkomst van het Leger des Heils van vorige week. Was de opname van vorige week toen het nog zo bloedwarm was. Maar is het dan nu alweer een stuk aangenamer. Goed, graag tot vanavond en tot horens.

0: van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden naar de wedstrijd Marokko-Canada...

subsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn.

zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend.

17 jaar geleden, 2 juli. Het was de dag dat wij ons jawoord mochten geven. Op ons moment, Gerald Troost. Speciaal heb ik die voor mijn vrouw tijdens de bruiloft gezongen. Dat was een verrassing voor velen. Alleen de pianist wist het. Want die had ik meegeoefend natuurlijk. En verder wist er helemaal niemand in de kerk wat er ging gebeuren. En ik kwam later pas erachter. Want ja, voor mij was de dominee ook nieuw. Een andere gemeente. Voor mij. Dus de dominee hield niet zo van verrassingen tijdens zijn preken dus, en kerkdiensten. Dus het was ook voor hem een totale verrassing. Ja, ons moment. Gerald Troost aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan een prachtige uitzending weer tegemoet. De vakanties zijn aan het beginnen voor sommige mensen. Regio Noord heeft al vakantie. Dus ik wens jullie in ieder geval, mochten jullie er nog tussenuit gaan, een hele fijne vakantie toe. We gaan eerst verder met een nummer wat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, ook wel is gezongen tijdens onze bruiloft. Dat was het nummer. Opwekking 666.

Just a Song van Wixley. Ja, hij won nog ergens vroeger een zilveren duif. Ik zal eens even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Een zilveren duif. Ja, misschien kent u hem nog wel, de zilveren duif. Maar dat is al heel wat jaartjes geleden dat die zijn uitgebracht. 2013 won hij de zilveren duif in de categorie beste lied. Het nummer Justice Song. Volgens mij was dat ook het laatste jaar dat de duif werd uitgereikt. Of 2 jaar later nog, maar goed. Ja, wie eigenlijk ook wel een duif verdient is Mozik Worship. Of in ieder geval het nummer Jezus Overwinnaar. Een schitterend nummer. We gaan er naar luisteren. Dit is live at Mozik Worship 0318.

0: steeds daar.
1: De formatie Lef met het nummer Breekbaar. Ja, je kunt samen door het leven gaan met de formatie Lef. Want ze gaan een drietal exclusieve concerten houden. En dat zal zijn op 25 september in de Koningskerk in Zwolle. 9 oktober in Houten in de Sionkerk. En de 10e zijn ze in Ridderkerk, in de Goede Herderkerk. Ja, daar najaar geeft Lef 3 exclusieve concerten. Samen door het leven met Lef. Avonden vol herkenning en bemoediging. Waarin muziek en verhalen samenkomen. Laat je meenemen langs bekende en nieuwe liederen over het leven en geloof. Die raken aan de seizoenen van het bestaan. Op hoop en vertrouwen, hoge pieken en diepe dalen. Vallen en opstaan. Over het leven waarin we elkaar nodig en samen onderweg zijn. In 2027 verschijnt er een nieuw album van de formatie Lef. En tijdens deze 3 exclusieve concerten hoor je als allereerste een aantal nieuwe liederen en de verhalen die eraan ten grondslag liggen. Er is een speciale actie, want wie neem jij mee? Nodig anderen uit en beleef met elkaar deze bijzondere en bemoedigende avond. Kom samen met je vrienden, familie, collega's, kring of jeugdgroep. En profiteer nu van een speciale groepskorting. Mis het niet en reserveer nu snel je kaartjes via truetickets.nl. Dus truetickets.nl. Ja, ik ben een echte Nederlander. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de entreeprijs is. Een loskaartje €27,50. En vanaf 4 personen krijg je 15% korting. Dus dan kun je erbij zijn voor €23,50. Nou, je kunt er zelf niet voor gaan zingen. We gaan luisteren naar Sander en Angela. God van het Hemelrijk. Hoe groot zijt gij? Dit is Sander en Angela samen met Erika. Goed.

Van de Live at Opwekking CD's was dit het nummer Let's Praise Awaken. Opwekking 229 van de Live at Opwekking bundel. Helaas wordt de cd'tjes niet meer uitgebracht, maar ook geen nieuwe muziek daarvan. En op zich, ja, ik vind het wel jammer. Wat uptempo muziek voor de jeugd natuurlijk. Goed, we gaan eruit dit uur met Back to the Start van Martin Smit. En dan kom ik weer graag na het nieuws en het weer terug voor nog een uur The Glory of Gospel. En dan gaan we verder met de top 1008. We zijn beland of geëindigd met 549. Eerst Back to the Start. Dit is Martin Smit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappen van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Vorige week sloten we af met Toby Mac en Rachel Lampard. Nummer Perfectly Loved. En daar starten we deze keer met Mozeek Worship en Kees Kruinoort. Het nummer Feest van Genade op plekje 548 in de lijst. 19 plekken gedaald. Ja, deze week gaan we niet zo heel snel in de lijst, want er is gewoon te veel mooie muziek. Waaronder deze van Elevation Worship. Here as I of as in heaven. Een nummer op plekje 547, 188 plekken gestegen in de lijst.

Dwight Dissel met het nummer Alles Komt Goed. 118 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 546. Dan naar 545. 107 plekken gedaald in de lijst. Here I Am Tourship. Dit is Tim Youth.

God van de liefde, God van trouw. De Psalm Project, 200 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 544. Dan naar 543, 102 plekken gedaald. De Casting Crowns met het nummer Courageous.

Keri Eliasson, Reijer en Marit Clausen, nummer uit 2024. Hij staat ook zeer zeker in de top 1008 op plek 542. 278 plekken gedaald in de lijst. Wie ook niet mag opbreken is natuurlijk Michael W. Schmidt. Hij komt niet één keer voor, hij komt niet twee keer voor. Hij komt veel vaker voor in de lijst. We gaan luisteren naar plekje 541. 144 plekken gedaald in de lijst. Dit is A Million Lights.

De Vluchtkerk met open armen. Schrijvers voor gerechtigheid. 47 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 540. Dan gaan we door naar Desperate. Nieuw in de lijst op plek 539. Dus Jamie McDonald's.

De formatie Cela. God zegen voor jou. 14 plekken gedaald in de lijst op 538. Dan gaan we door naar 536. 73 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over The Bowery en Jack en Mary.

Ralf van Manen samen met Arend Jansen, een nummer uit 2025. Heb ik het over Door de Jaren Heen. Op plek 535, nieuw in de lijst dit jaar. Gaan we eruit met een nummer van Hillsong Chapel, het nummer Hosanna. We vinden hem op plek 534, 89 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u ook vanavond naar ons wilt luisteren. Mijn naam is Petters van Heil en ik mag de uitzending verzorgen vanavond. Zoals u weet beginnen we vandaag 5 juli aan ons zomerprogramma. En dat houdt in dat het kinderhalf uur komt te vervallen. En dat we dus een uitzending hebben van de open deurdiensten in Doornspijk. En vandaag is de open deurdienst. En die wordt voorgegaan door dominee Zwager. Het koor wat meewerkt is het koor Deo Contemus uit Doornspijk. Maar tot die tijd hebben we nog even tijd. En ik wil graag beginnen met Selah. En zij zingen het lied, ik zal er zijn.

Ja, 10 voor alweer bijna. En dan is de hoogste tijd voor het verzoekje. En er is een verzoekplaat aangevraagd voor het kinderdag half uur voor Gerwin Havekamp. Gerwin, je krijgt de plaat van oma en opa, papa, mama en Ruben. En aanstaande woensdag ben je jarig en je wordt 22 jaar. Ik hoop dat je met je familie een hele fijne dag hebt. En ze hebben een heel mooi lied voor je aangevraagd. Ik ben veilig in Jezus' armen. En het wordt gezongen door Marcel en Lydia Zimmerman.

Ja, Ruben, ik hoop dat je het plaatje mooi gevonden hebt. We gaan overschakelen naar de gereformeerde kerk in Doornspijk voor de open deurdienst. En de voorganger is dominee Zwager. En de intochtsliederen, de liederen voor de dienst, zijn Johannes de Heer 446 en Psalm 89. De versen tot en met 7. En de schriftlezing is uit Galaten 6, de versen 7 tot en met 10. De medewerking wordt verleend aan de overdeurdienst door het koor Deo Contemus uit Doornspijk. We hebben geluid, dus we gaan heen naar de kerk en ik wens u een hele gezegende dienst toe.

Goedenavond, u, jullie allen hier aanwezig in de kerk. Welkom. Ook degenen die met ons meeluisteren via de lokale omroep, omroep gemist, kerkomroep. Allemaal hartelijk welkom op deze eerste van 9 opendeurdiensten in het seizoen 2026. U hebt op de beamer al kunnen zien welke diensten er zijn. Welke data, wie ervoor gaan en wie medewerking verlenen. Achter in de kerk liggen nog stencils, mocht u die willen meenemen voor thuis, prima. En op de site van de Gereformeerde Kerk staat het ook allemaal nog een keer vermeld. Bent u helemaal op de hoogte. Vanavond werken mee, muzikale medewerking. Nee, ik begin met de voorganger, dominee Zwager. U, vanavond thuis in uw eigen kerk, mag de spits afbijten met de eerste dienst dit jaar. Welkom. Muzikale medewerking wordt verleend door Deo Cantemus. Ook wel bekend, Bert Gelderman, van harte welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. En samenzang wordt begeleid door Wilbert. Wilbert, ook welkom. We zeiden net al tegen elkaar. Vorig jaar kwam je net terug uit Mexico. We hebben je moeten missen. Dankbaar en blij dat je weer de meeste diensten hier van het jaar bij ons kan zijn. Dus het weer haakjes. Deo Cantemus treedt 3 keer op vanavond. Ik had gestaan 2, maar de laatste wordt nog een keer door hun opgetreden voor het sluiting. Dan huishoudelijke mededelingen, zoals u dat gewend bent van ons. De collectes worden gehouden weer bij de uitgang aan het eind van de dienst. In de collectezakken mag u de gaven deponeren, worden van harte aanbevolen. We hebben het hard nodig om het allemaal door te kunnen laten gaan. Zijn dankbaar voor degenen die ook toezegging hebben gedaan en nagekomen zijn om het financieel blijvend mogelijk te maken. In dat opzicht kunnen we zeggen, is ook een gebed verhoord door de commissie. Na de dienst is iedereen welkom, zoals u dat ook gewend bent, om even achter in de kerk in de bovenzaal wat te drinken en even na te praten. Neem vooral uw buurman links of rechts van u mee. Dat is even kort en daarna gaat iedereen huiswaarts. Volgens mij heb ik dan alles gehad. Namens de commissieleden Gesina, Erjan en Ina en uiteraard Roselin wens ik u en jullie allen een gezegende dienst, een gezegend seizoen en hoop dat alles mag zijn tot eer en glorie van onze Heer en Heiland. We willen de dienst voor vandaag beginnen met een tweetal liederen. Dat is Prijs de Heer met blijde galmen uit Johan de Heer en Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ik wens u een gezegende dienst.

En we belijden dat we onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het volgende lied, de volgende psalm, psalm 113, de versen 1 en 2. Prijs, halleluja, prijs de Heer, gij's Heere knechten, immermeer.

Laten we bidden. Heer, onze hemelse Vader, wij prijzen u. U die de enige bent die alle lof toekomt. Want u bent de levende Heer. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de God van uw volk Israël en de Heer van de kerk. Wij eren u, omdat u het bent die uw trouw en uw genade bewijst elke dag opnieuw. En ook deze dag en deze avond. We danken u dat we in alle vrijheid, alle rust hier samen mogen komen aan het begin van een nieuw seizoen van open deurdiensten. En we danken u ervoor dat dit een plek mag zijn waar uw woord gehoord wordt, waar u de lof gezongen wordt, waar we onze gebeden kunnen opzenden, waar we elkaar mogen ontmoeten om samen na te denken over wat u ons te zeggen hebt, om samen te groeien in ons geloof, samen u te aanbidden. Ja, we bidden dat u dat zegent en we vragen u dat we mogen merken dat we door u zelf geleid worden in alles wat we doen. Bidden we voor onszelf en voor elkaar. Bidden we voor de mensen thuis. Bidden we voor mensen die hier gekomen zijn in volle overtuiging van het geloof. En we bidden het voor degenen die aarzelend komen en eens willen kijken hoe het is. We bidden het voor degenen voor wie de drempel van de kerk hoog is. En we vragen u dat u de keuze om hier te zijn of thuis te luisteren, dat u die goed maakt. We danken u dat we straks de Bijbel mogen openen. En we bidden u dat we een open oor hebben en een open hart om dat woord tot ons te nemen en te overdenken. We vragen dat van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu luisteren naar de eerste bijdrage van Deo Kantemus. Zingen twee liederen. Heer, ik kom tot u en 1000 vragen.

We lezen uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, dat is het slothoofdstuk. En wel de versen 7 tot en met 10. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten. Maar wie zaait op de akker van de geest, oogst eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Tot zover. We zingen nu: Heer, wijs mij uw weg.

We zullen straks na de verkondiging het lied Genade zo oneindig groot zingen. Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Misschien heb je ook onlangs wel dat nieuws gezien over die boer die dacht dat hij zijn akker had ingezaaid met gras. En na verloop van tijd tot de ontdekking kwam dat zijn hele veld vol stond met klaprozen. Zijn eerste gedachte was: fout zaad. De leverancier zal wel een vergissing begaan hebben. Maar na even onderzoeken bleek dat niet zo te zijn. Het zaad was goed, maar wat was dan het probleem? De grond was niet schoon. Blijkbaar was die grond vol met zaad voor klaprozen. En dat lag misschien al wel jaren te wachten tot de omstandigheden gunstig waren om te ontkiemen. En na het bewerken van de grond wonnen die klaprozen het van het gras. Een prachtig gezicht leverde mooie plaatjes op, werd ook overal getoond natuurlijk. Maar het was een flinke tegenvaller voor de boer, want die klaprozen kan hij niet voeren aan zijn koeien. Aan deze situatie moest ik denken na het lezen van het gedeelte van Galaten 6. En in het bijzonder dit vers. Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur zal verderf oogsten. Maar wie zaait op de akker van de geest oogst eeuwig leven. Paulus schrijft het hier dus ook al. Het is niet alleen belangrijk dat je goed zaad hebt. Je moet er ook over nadenken in welke grond je zaait. Twee belangrijke vragen dus. Gebruik je het goede zaad en zaai je in de goede grond? Eerst die eerste vraag maar. Want wat is dan goed zaad? Ik denk dat die vraag niet zo heel moeilijk te beantwoorden is voor degene die de brief van de Galaten vanaf het begin lezen. Want in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 5, heeft Paulus al geschreven over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest, ik weet niet of je hem kent, is heel eenvoudig. Zijn 9 woorden: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 9 woorden, die 9 woorden zou je kunnen zeggen, dat zijn de eigenschappen van God. Dit is wie God is. En zo is hoe God doet. Die 9 eigenschappen, dat is ook precies hoe Jezus geleefd heeft. Volmaakt gehoorzaam aan zijn hemelse Vader. De manier waarop hij omging met mensen. De wonderen die hij heeft gedaan. Dat hij zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Allemaal vrucht van de geest. En wat is dan het goede zaad voor ons? Dat is dat wij het voorbeeld van Jezus volgen. Dat we leven zoals hij ons dat heeft geleerd. Dat we ons laten leiden door de geest, dat we ons erin oefenen om steeds meer liefde, vreugde, vrede in ons leven te hebben. Steeds meer geduld en vriendelijkheid enzovoort. Het goede zaad, dat is dat we de liefde van God ontvangen en dat vervolgens die liefde in ons gaat groeien. Dat we leren van de goedheid van Jezus en dat wij zelf ook meer goed worden, beter worden. Dat we bedenken hoe geduldig God met ons is en dat wij dan ook zo geduldig worden. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Als we het goede zaad gebruiken, als we ons door de Heilige Geest laten inspireren en door de Heilige Geest laten leiden, dan zal die vrucht van de Geest groeien in onze levens. En dan zal iedereen jou herkennen als een leerling van Jezus. Maar
dan moet dat goede zaad dus wel in goede aarde vallen. En dat is die tweede vraag. Wat is dan de goede aarde? Paulus laat ons kiezen uit twee mogelijkheden. Aan de ene kant de akker van je aardse natuur, aan de andere kant de akker van de geest. Wie zaait op de akker van de aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de geest, oogst eeuwig leven. Je kunt dus dat goede zaad, die eigenschappen van God, dat voorbeeld van Jezus, je kunt het op een goede manier gebruiken en op een verkeerde manier. En die verkeerde manier noemt Paulus zaaien op de akker van onze aardse natuur. En die aardse natuur, dat zijn de verlangens, onze aardse verlangens, onze wereldse verlangens die in onszelf wonen en die op onszelf gericht zijn. Waarvan we denken dat we er zelf beter van worden. Dan kies je bijvoorbeeld zo'n eigenschap van God, liefde. En dan gebruik je die voor jezelf. Ik hou ontzettend veel van mezelf. Noemen we ook wel egoïsme. Maar ik hou ontzettend veel van mezelf. Je moet ook van jezelf houden, toch? Je ontvangt een eigenschap van God. Je gebruikt hem voor jezelf. Andere eigenschap, die hoort bij de vrucht van de geest, goedheid. Maar die pas je toe op jezelf. Ik ben best goed voor mezelf. Ik zorg goed voor mezelf. Ik zorg dat ik niks tekort kom. Ik heb best een prima leven, daar ben ik heel tevreden mee. Want ik heb het goed, ik doe het goed voor mezelf. Paulus denkt misschien aan mensen, hij heeft de christenen in Galatië voor zich. Hij denkt misschien aan mensen die zich heel vroom voordoen. Geloof is immers ook een vrucht van de geest. Die zich heel vroom voordoen, maar die eigenlijk vooral zich druk maken om hun status in de wereld, of misschien nog wel meer hun status in de kerk. Moet je eens zien hoe gelovig ik ben. Op zich goed zaad, maar op de verkeerde akker gezaaid. Er zijn misschien ook wel gelaten geweest die de goede gaven van God ontvangen hebben, maar gebruiken tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Dat is zaaien op de akker van je aardse natuur. Het is alsof je, nou ja, zoals die boer dan aan het begin, alsof je gras wilt zaaien, maar dat doet in een akker die vol zit met onkruidzaad. De akker van onze aardse natuur zit vol met egoïsme en jaloezie en eigenbelang en haat en schijnheiligheid en noem maar op. Dus als je op je aardse natuur zaait, dan zou het kunnen dat de zonde die in ons is, sterker is dan het werk van de geest. Dan krijgt de vrucht van de geest geen kans. Dan wil je het goede doen, maar het pakt verkeerd uit. Dan doe je alsof je zachtmoedig bent, maar intussen kwets je je naaste. Paulus waarschuwt de gelaten. Met God kun je niet spotten. Je houdt hem niet voor de gek. Als hij oordeelt over onze levens, blijft er niets van over. Wanneer we alleen maar aan onszelf denken. Wanneer we ons laten leiden door de zonde. Wanneer we ons laten inspireren door onze eigen verlangens. Dat levert niets op dan alleen maar verderf. Als ons leven verdort, overwoekert door onkruid, onvruchtbaar. Terwijl dat natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn. De bedoeling, Gods bedoeling, is dat jouw leven vrucht draagt. En dat doe je dus niet door vooral aan jezelf te denken, maar dat doe je door dat goede zaad te zaaien op de akker van de geest. En wat is dan de akker van de geest? Dat is overal waar de geest van God actief is. Dat zijn al die plekken in de wereld, in de kerk, in jezelf,
waar de geest zijn werk kan doen. Dat is dus niet waar de zonde de baas is, maar dat is overal waar een bijdrage geleverd kan worden aan de eer van God. Waar jij kunt bijdragen aan de eer van God. Wie zaait op de akker van de geest, investeert in een Gods koninkrijk. Dan gebruik je die goede eigenschappen van God niet om er zelf beter van te worden, of rijker, of gelukkiger, of sterker, of, nou noem het maar op, waar je van droomt als je denkt aan de dingen die in deze wereld belangrijk zijn. Nee, maar om echt iets goeds te doen. Voor de mensen om je heen, voor de gemeente waar je bij hoort, voor de verbreiding van het evangelie. Dat is de akker van de geest. Dan hou je bijvoorbeeld de vrede, een van die vruchten. Dan hou je de vrede van Christus, die hou je niet voor jezelf. Oh, ik heb zoveel vrede in mijn hart. Nee, maar dan deel je die met de mensen om je heen. Met je broeders en zusters in de gemeente. Dan draag je bij aan de gemeenschap. Door op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Voor elkaar te zorgen als iemand het moeilijk heeft. Door conflicten uit de weg te gaan. Want ja, die hebben we ook in de kerk. Maar liever elkaar te bemoedigen. Enzovoort. Als je zaait op de akker van de geest. Ja, als je zaait op de akker van je aardse natuur. Met een beetje geluk heb je dan hier op aarde een goed leven. Maar als je zaait op de akker van de geest, heb je uiteindelijk het eeuwige leven. Zul je voor eeuwig bij God zijn, zul je voor eeuwig een goed en gelukkig leven hebben. Laten we daarom, dat is de conclusie die Paulus trekt, laten we daarom het goede doen. Zonder op te geven. Waarschijnlijk kende Paulus dus ook wel Galaten die op het punt stonden het op te geven. Misschien hadden ze hun best gedaan. Hadden ze oprecht het goede zaad gekozen en oprecht gedacht dat ze zaaiden op de akker van de geest. Ze hadden zich ingezet voor de gemeente. Ze waren geduldig geweest in moeilijke tijden. En toch waren ze teleurgesteld. En waarom? Nou, je kunt van alles bedenken. Misschien denken ze na verloop van tijd, ik heb er zoveel voor gedaan, maar mijn geloof wil maar niet groeien. Als ik kijk naar hoe anderen geloven, mijn geloof steekt daar zo schril bij af. Het gaat niet goed. Of misschien hebben ze gedacht, ik heb zoveel gedaan voor God, maar het levert me zo weinig op. Het maakt me niet gelukkig, het maakt me niet rijk. Ik heb niet ineens een heleboel vrienden, noem het maar op. Misschien hebben ze een hele hoop liefde gezaaid. Maar kwam er haat voor terug van de mensen die niks konden met dat nieuwe geloof van die mensen. De omgeving die niks van God wilde weten. Misschien hebben ze een heleboel geloof gezaaid. Maar kwamen ze alleen maar mensen tegen die hen daarom bespotten. Paulus stimuleert die Galaten en ons om het dan toch vooral niet op te geven. Als je vandaag zaait, kun je niet morgen oogsten. Als je vandaag iets goed doet voor een ander, dan word je daar niet meteen morgen voor beloond. Het koninkrijk van God groeit maar heel langzaam. Het eeuwige leven is pas aan het eind van de tijd rijp om te oogsten. Laten we daarom het goede doen zonder op te geven. Die boer van het begin, met zijn graszaad in de papaan vervuld, die had natuurlijk zijn best gedaan. Hij had gezorgd voor goed zaad. En als hij het op een andere akker had gezaaid, was er niks aan de hand geweest. Was het helemaal goed gekomen. Had hij een prachtige oogst gehad. Het goede zaad maar op een andere akker. Zo stimuleert Paulus ook ons om ons best te doen. Het goede zaad te kiezen. En aan de goede akker. De vrucht van de geest
op de akker van de geest. En ja, misschien betekent dat ook wel voor jou dat je je leven moet veranderen. Dat je de zonde uit jouw akkertje moet wegdoen. Of laten doen. Dat je niet meer jezelf in het middelpunt moet plaatsen. Dat je moet zoeken naar een plaats, een manier, waar de Heilige Geest jou kan gebruiken om echt iets goeds te doen. Misschien betekent dat dat je moet veranderen van instelling. Niet meer zo jezelf, op jezelf gericht te zijn, maar op het Koninkrijk van God. Je akkertje laten reinigen door het bloed van Christus, door het werk van de Geest. En werkelijk, daar kun je nu mee beginnen. Door straks al iets van die eigenschappen van God te overdenken. Het voorbeeld van Christus meteen in de praktijk te brengen. Laat het maar zien aan de mensen om je heen die je straks vriendelijk groet. Vriendelijkheid. Of wanneer je straks bij de koffie zit, een goed gesprek te hebben. Goedheid. Of de mensen die je spreekt wanneer je thuiskomt of morgen op je werk enzovoort. Die eigenschappen van God, het voorbeeld van Christus, neem ze mee en zaai ze maar uit. In de wereld om je heen. Opdat de Geest zijn werk kan doen. Laten we het goede doen. Ik ben benieuwd wat er dan in jouw leven, of in uw leven, of in onze omgeving zal beginnen te groeien. Misschien worden we, net als die boer van het begin, wel verrast. Dat het er veel mooier en beter en groter uitziet dan we ooit hadden gedacht. Maar dan een goede oogst. Het eeuwige leven. Ook voor u en voor jou.

Laten we opnieuw bidden. Vader in de hemel, we danken voor uw woord. We danken voor de vrucht van uw geest. De vrucht die hij wil laten groeien in onze levens, zodat anderen kunnen zien dat we van u zijn. We moeten tegenover u belijden hoe lastig we daar soms mee hebben. Omdat er zoveel weerstand is in onszelf. Zoveel zonde die is achtergebleven op ons akkertje. Dat het niet gemakkelijk is om daarop goede vrucht te laten groeien. We bidden daarom. Om geloof, om het aan u over te laten en ons door u te laten leiden. We bidden daarom om vertrouwen, dat we durven los te laten, niet krampachtig voor alles voor onszelf willen houden, maar werkelijk gericht te zijn op u en op uw koninkrijk. We bidden om wijsheid, om goede keuzes te maken. Elke dag opnieuw. We danken u dat we dat van u mogen vragen. Omdat u een God bent die ons wil horen. Die onze vragen wil horen. En ook op uw eigen tijd en op uw eigen manier beantwoordt. Heer, we willen van u vragen dat u met ieder van ons meegaat. Hoe we straks van hier gaan. Wat ons thuis weer wacht. Of wat we morgen te doen hebben. U weet voor welke keuzes we staan. Welke moeite. Of waar we juist naar uitkijken. We bidden dat u ieder van ons de zegen geeft die we nodig hebben. We willen u bidden voor de mensen die teleurgesteld zijn in dat wat het geloof hun brengt, ondanks alle inspanningen die ze hebben gedaan om het te laten groeien. Wat ze gedaan hebben in de kerk, in hun gemeente, hoe ze hun best gedaan hebben om conflicten te vermijden. Heer, we vragen u dat u ook teleurstelling wegneemt en daarvoor in de plaats blijdschap en vrede geeft. Help ons om het goede te doen en dat niet op te geven. Want deze wereld heeft daar zoveel van nodig. Juist van dat goede. We bidden voor alle mensen in deze wereld die gebukt gaan onder het kwaad, in het groot of in het klein. Heer, bevrijd hen daarvan. Laat uw koninkrijk komen. Dat bidden we. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Ik kan u nog een keer wijzen op de collecte, maar dat hebt u natuurlijk allemaal al goed onthouden straks bij de uitgang. Dat het bijzonder op prijs gesteld wordt wanneer u een bijdrage levert. Moet u zomaar vaststellen op welke akker dat gezaaid wordt. En dat u bent uitgenodigd voor de koffie of iets anders na afloop van de dienst. We gaan nog een laatste keer naar Decotemus luisteren. Ze hebben nog een avondgebed voor ons. En daarna zingen we met elkaar het slotlied. Dat is Dankt, dankt nu allen God.

Ja, dat krijg je als je van een lied verschillende versies in omloop zijn. En als je dan op een wereldwijde web gaat zoeken, dan kom je van alles tegen natuurlijk. Maar goed, gelukkig konden meesten toch nog meezingen. Even omdraaien, misschien het was aan het einde van de dienst. Nou, bedankt Deocotemus voor de bijdrage in deze dienst. Voor de liederen die jullie voor ons hebben gezongen. Commissie natuurlijk bedankt voor de aftrap en de voorbereiding voor deze dienst. Maar ook voor het hele seizoen. Hopen dat het gezegend wordt. U en jullie bedankt voor de aanwezigheid, het meedoen. Het hopelijk mee nadenken over dat goede zaad en die goede akker. En misschien neem je dat beeld nog mee om daar verder mee bezig te zijn. En eens te kijken of er nog wat opgeschoond moet worden in u of in jou of in mijn leven. Laten we van hier gaan met de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allemaal.

Ja, even het orgel uit laten jubelen, heet dat dan, hè? Ja. U hebt kunnen luisteren naar een open deurdienst en die kwam vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk. De voorganger was dominee Zwager en medewerking werd verleend door het koor Deo Contemus uit Doornspijk. Bijna 8:50, we gaan tot 9:15 gaan wij luisteren naar een hoop muziek. Ik heb bronnen links en rechts, dus dat zal vast wel lukken. We gaan beginnen met Daar ruist langs de wolken.

Het volgende lied is lied 217 uit de bundel van Johan de Heer. U hoorde het ook net in de kerkdienst. Koning van hemel, zee en aarde.

Het volgende lied is een opname van het jubileumconcert van Peter Wildeman. U hoort het lied Eens was ik een vreemdeling.

We gaan verder met gezang 143. Samenzang met Boonstem.

We gaan luisteren naar het Veluws Mannen Ensemble onder leiding van toen Wim Magree. En zij zingen voor ons lied 5 en het is Vasterots van mijn behoud.

Het volgende lied is lied 379 uit de bundel van Glorieklokken. Niet alleen trek ik door de Jordaan.

Ja, 8:15, tijd voor de verzoekplaten. En terwijl ik de liederen klaar ga zetten voor de verzoekplaten, kunt u luisteren naar een heel mooi Zuid-Afrikaans lied. Jezus, die trouwe herder.

Goed, we beginnen met de verzoekplaten. Allereerst heb ik het lied voor Hendrik de Boer. Hendrik de Boer krijgt het lied aangeboden van Aline Boer. En ze zijn afgelopen week 3 jaar getrouwd geweest en ze wouden graag het lied hebben wat ook op de trouwkaart staat. En dat is het lied, het mooiste lied van Selah. U krijgt het aangeboden door uw vrouw.

Ja, het mooiste lied van Sela. We gaan verder met het verzoek voor iedereen. Jacob Zwep wil graag een plaat laten draaien voor de pedicure en voor alle mensen die hij kent en natuurlijk alle studiomedewerkers. Dankjewel, Zwep, Jacob. We gaan luisteren naar jouw lied en het is Eiland Urrecht met Licht in de Storm.

U hoorde Jacob's Ladder. We gaan verder met een aantal jarigen van het christelijk mannenkoor het Harde. En wel voor de heer Van de Wetering. Bas, hij was 27 juni jarig. De heer Plette, bariton, is 5 juli jarig. En de heer Berghorst, bariton, was ook 5 juli jarig. En ze krijgen de plaat aangeboden door de muziekcommissie van het mannenkoor het Harde. U gaat luisteren naar uw eigen koor uiteraard. En zij zingen van u, aanschouw het lam.

Het volgende lied is voor tante Bertha en oom Elt Bos. Jullie waren maandag jongstleden 65 jaar gehuwd. En nu wordt alsnog gefeliciteerd van Henk en Betsy Zwart. En zij willen de felicitaties begeleiden met een psalm met bovenstem. U gaat luisteren naar psalm 121.

De volgende plaats wil ik aanbieden aan Naomi Hollander. Zij is coördinator van de zondag en zij zorgt ervoor dat iedereen op tijd de dingen heeft en vanavond soms maar ook nog de liturgie van de open deurdienst. Fijn. Ik heb je laatst een heel stel liederen gestuurd in Zuid-Afrikaans. Je vond ze zo mooi, dus daarom vanavond een lied. Heer, ik vraag u geen rijkdom.

We gaan verder met een jarige van het mannenkoor Harde. En wel de heer Bultman. Hij is 22 jaar en was 22 juni jarig. En u krijgt de een plaat van de muziekcommissie van het mannenkoor Harde. Ik wil zingen van mijn heiland.

Ja, dat heb jij als er niets tussenin wordt gezet. Maar als het goed is, komt hij er nu wel aan. Ik wil zingen van mijn eiland.

Panthers en Betty Kroneman wordt zijn plaats aangeboden door de oude buren van de overkant, familie van Heil. Betty woont sinds kort in de Boskamp en wij willen jullie heel veel sterkte wensen. We gaan luisteren naar het lied Er is een God die hoort.

hebben we nog een laatste jarige van het mannenkoor het Harde. En dat is de heer Pruim. Hij is bariton en was 27 juni jarig. De commissie van mannenkoor het Harde, muziekcommissie, wil graag een plaat aanbieden. En deze maal hoort u Vreest Niet.

Ja, ik ben het. Ik ben aan het zoeken naar een avondoverdenking die ik niet terug kan vinden. Helaas. En daarom gaan we maar toch verder met muziek tot aan het eind van de avond. Dankzij u weer, mannenkoor Asaf uit Dedeswaard.

We gaan luisteren naar twee liederen uit de Bundel van Jan de Heer, gezongen door het groot Nederlanders Johannes de Heerkoor. Ik heb klaarstaan: geprezen zij God op zijn heilige troon en rots waarop wij bouwen.

Ja, we zijn weer aan het eind gekomen van het zondagavond gepresenteerd programma. Mijn naam is Bertus van Heil en ik deed het met veel plezier voor u. U hebt kunnen luisteren naar de eerste opendeurdienst van het seizoen vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk. De voorganger daar was dominee Zwager in het koor Deo Cantemus verleden voor medewerking aan de dienst. Verder hebt u geluisterd naar veel muziek uit liedbundels van Jan de Heer en daarna kwam het verzoekpaartenprogramma. Helaas had u geen avondoverdenking, want ik kon hem niet weer terugvinden. Dus vandaar dat u wat extra platen hoorde van het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Graag tot de volgende keer en goede week toegewenst.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dat zegt lied 98. Samen zingen, samen bidden, samen zoeken, samen getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat mogen we doen, samen in de naam van Jezus. Dan is de weg open naar de Vader en elkaar. Jezus Christus, mijn Verlosser, mijn Middelaar. We gaan luisteren naar lied 98.

Lied 256 is een heel bekend lied. Als ge ziet op anderen met veel geld en goed, weet uw hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop, schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. We gaan luisteren naar lied 256.

We mogen schuilen bij de Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vervult mijn hart steeds weer. We gaan luisteren naar lied 997.

Lied 45a is Pasen ten volle uit. Een engel neemt de steen van het graf en Jezus staat op uit de dood. U, zei de glorie, opgestane Heer. Hij verschijnt in volle glorie. We hoeven niet meer te vrezen, maar mogen blij zijn. Hij geeft u en mij vrede, heeft ons genezen. We gaan luisteren naar het paaslied, lied 45a.

Lied 119 is een bekend lied. Vat mijn hand, ik ben zo zwak en hulpeloos. Zonder uw hulp durf ik alleen niet gaan. Vat mijn hand en dan, o dierbare heiland, kan ik elke storm doorstaan. Lied 119.

Lied 287, een lied van vreugde. Schepper die het heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Gij die woont in licht en duister, drijft de schaduwen uiteen. Hij die zoekend in het duister, vindt het licht bij u alleen. We gaan luisteren naar lied 287.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar programma gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag vervolgen we de Bijbelstudie over de voorschriften voor het maken van de tabernakel. We beginnen zo meteen bij Exodus 25, vers 23. De vorige keer hebben we het hoofdzakelijk over de ark van het verbond gehad. De houten kist die met goud overdekt was. De ark die te vinden was in het heilige der heiligen. In dit allerheiligste deel van de tabernakel wilde de Heere wonen. Eerder lazen we al in Exodus dat God te midden van zijn volk wilde wonen. Maar u herinnert zich misschien ook nog wat er toen gebeurde, toen de Heere op de berg Sinaï verscheen. Bliksem, donder, bazuingeschal en rook maakten dat het volk bang werd. Het is wel duidelijk dat deze heilige God zo verheven is boven de mensen, dat hij niet zomaar bij hen kan wonen. Toch is dat wel wat God wil, wonen bij mensen die hem trouw dienen. Vroeger in het heilige der heiligen en in deze tijd zelfs in mensen die in hem geloven. In de beschrijving van de ark lezen we dat er een deksel bij hoort, het verzoendeksel. Op dit deksel van zuiver goud stonden twee cherubs. Dat zijn engelen die waken over het kostbare getuigenis dat in de ark ligt. De plaats tussen het verzoendeksel en de cherubs was bijzonder. God sprak vanaf die plek. De materialen die in de tabernakel gebruikt werden, zijn natuurlijk niet zomaar gekozen. Er zit symboliek in. Zo is de ark van het verbond een beeld van de Heer Jezus. Het hout van de ark spreekt van de menselijke natuur van de Heer Jezus en het goud symboliseert zijn goddelijke natuur. Hij was tenslotte tegelijkertijd volkomen God en volkomen mens. In de ark lagen twee stenen tafelen, een gouden pot met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. En we gaan vandaag verder met de beschrijving van het heilige.

In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de Heere opdracht gaf tot het maken van een heiligdom, de tabernakel. Naar het voorbeeld dat de Heere Mozes heeft laten zien, volgt er een beschrijving die laat zien hoe de Heere de tabernakel gemaakt wil hebben. Het eerste wat beschreven wordt, is de ark van het verbond die in het Heilige der Heiligen staat. In deze uitzending wordt de ruimte ervoor beschreven, het Heilige. In het Heilige staan drie voorwerpen, de gouden kandelaar, de tafel van de toonbroden en het reukofferaltaar. Het Heilige is de plaats van aanbidding. De gouden kandelaar is een prachtige heenwijzing naar Christus als het licht der wereld. De tafel voor de toonbroden spreekt van Christus als het brood des levens. Het reukofferaltaar wijst naar het gebed. Christus is onze voorspraak bij de Vader. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Alleen door hem kan een mens tot de Vader bidden. Exodus 25, vers 23 tot en met 30. Maak dan een tafel van acaciahout, 90 centimeter lang, 45 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Overtrek hem met goud en maak er een gouden rand omheen. Maak er een rand van 7,5 centimeter omheen en omlijst die weer met een smalle rand van goud. Maak 4 gouden ringen en bevestig deze aan de bovenkant van de poten van de tafel. Die ringen zijn voor de stokken waarmee de tafel moet worden gedragen. Maak de draagstokken van acaciahout en overtrek ze met goud. Maak schotels, schalen, kannen en kommen van zuiver goud en zorg ervoor dat geregeld toonbroden voor mij op de tafel liggen. Er moet een tafel komen die grotendeels hetzelfde gemaakt is als de ark, eveneens van acaciahout dat met goud is overtrokken. De afmetingen zijn iets kleiner. Er is ook een omlijsting met een handbreedte van ongeveer 7 centimeter. Om de tafel te kunnen dragen, worden er gouden ringen gemaakt voor de draagstokken. De tafel heeft een speciale plaats, maar daar komen we op terug bij de bespreking van Exodus 26 vers 35. De tafel heeft ten doel de toonbroden te dragen die wekelijks geplaatst moesten worden in 2 stapels van 6, Leviticus 24. De broden mochten alleen door de priesters gegeten worden. 1 Samuel 21. De symboliek wordt niet uitgelegd. Een deel van de uitleggers denkt aan brood van God voor de mens. Het dagelijkse brood komt van God. De bedoeling is dan niet de Heere met brood te voeden, maar Israël aan zijn voedende God te herinneren. Anderen denken aan offergaven van de Israëlieten aan de Heere. Het brood wordt dan niet direct gepresenteerd als voedsel, maar als inrichting van het heiligdom. Het is uitgesloten en ook een menselijke voorstelling dat de Heere God zou eten en drinken. De voorstelling dat de Heere leeft van wat zijn volk hem aanbiedt is afwezig. Om de Heere te eren en te dienen werden er offers van vlees, meel en olie gebracht op het altaar. De tafel als plaats waarop in het heiligdom voedsel werd voorgezet aan de godheid is bekend bij de volken rondom Israël, maar niet bij de Israëlieten zelf. Het gaat in de tabernakel niet om menselijke voorstellingen van een complete woning, maar om symbolen van Gods aanwezigheid. Daarom is er in de tabernakel wel een tafel aanwezig, maar geen bed en geen kast. De toonbroden staan op één lijn met het vaatwerk, dat niet gebruikt werd voor het brengen van een dankoffer, maar als inrichting. Een gedekte tafel is een kenmerk van welstand en status. Het heiligdom wordt ingericht overeenkomstig de vorstelijke status van Jahwe, de God van Israël. De tafel met de toonbroden en het vaatwerk wijst ook naar Christus. De toonbroden spreken van voeding, voorraad en proviant. Het is de tafel van het heil. De Heer Jezus vertelt in Matthäus 22 vers 1 tot en met 14 een gelijkenis die vertelt over een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. De genodigden
weigeren te komen. Het bracht de koning ertoe de weigeraars aan te pakken. Nadat hij dat gedaan had, lezen we, daarna zei hij tegen zijn knechten, het feestmaal is klaar, maar de mensen die ik had genodigd waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet. Zo werd iedereen genodigd die ze daar zagen om te komen eten. Luisteraar, ook u wordt nu uitgenodigd om te komen en deel te nemen aan de redding die er is in de Heer Jezus Christus. De tafel met de toonbroden symboliseert ook de overvloed die de Heere geeft. Als schepper van hemel en aarde zorgt de Heere voor alle voedsel voor mens en dier. Maar hoe weinigen erkennen deze waarheid en geven hem dank voor zijn overvloed? Jammer, zal iemand vragen, en al die mensen die sterven van de honger? Zeker, dat is een ernstige zaak, en we moeten er alles aan doen hongersnoden te voorkomen. Maar zijn er hongersnoden omdat de Heere niet genoeg voedsel aan ons mensen heeft gegeven? Ik denk eerder dat het komt omdat wij mensen niet bereid zijn het eerlijk te verdelen. Deze tafel met de toonbroden wijst ook naar het avondmaal. De maaltijd des Heren, zoals de Heer Jezus die zelf vlak voor zijn dood aan het kruis heeft ingesteld. Het is een tafel voor gelovigen. De tafel met de toonbroden is ook een voorafschaduwing van Christus als gever en onderhouder van het geestelijk voedsel voor de gelovigen. De tafel was net zo hoog als de ark van het verbond en gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud. Het duurzame acaciahout spreekt van het werkelijk mens zijn van Christus. Het goud spreekt van zijn godheid. Op de tafel werden 12 broden neergelegd. Het brood werd elke sabbat verwisseld. Het brood dat verwijderd was, werd door de priesters met wijn gegeten in het heilige. De toonbroden zijn anders dan het manna. Beiden verwijzen naar Christus, maar niet op dezelfde manier. Het manna spreekt van Christus als de gever van nieuw leven. Johannes 6 vers 35 zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. De toonbroden wijzen naar Christus als de onderhouder van het nieuwe leven. Eeuwig leven is een gave en is als manna dat uit de hemel neerkomt. Daarna is er regelmatig geestelijk voedsel nodig. Er is geestelijk voedsel nodig om sterker te worden en geestelijk te groeien. De toonbroden wijzen naar Christus als het brood des levens. De toonbroden waren van gemalen graan en ongezuurd deeg gemaakt. Het deeg werd gevormd tot een brood en daarna gebakken. Leviticus 24 vers 5. Elke sabbat zal de hoge priester 12 toonbroden in 2 rijen op de gouden tafel leggen, die daar voor de Heere staat. De broden zullen worden gebakken van fijn meel, 4,4 liter per brood. Op elke rij broden zal pure wierook worden gestrooid. Dit zal een gedenkoffer zijn, gebracht met vuur, als herdenking van het eeuwig verbond met het volk Israël. Het brood zal door Aaron en zijn zonen worden gegeten op een heilige plaats. Want dit zijn brandoffers voor de Heere, volgens de eeuwige wet van God, ze zijn allerheiligst. Graankorrels kunnen alleen tot fijn meel worden als ze worden gemalen. Een beeld van Christus. Hij is als een tarwekorrel in de aarde gevallen en gestorven, Johannes 12. Hij is verbrijzeld in de molen van het lijden. In zijn nood zei Christus tegen zijn leerlingen, ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. Johannes 12 vers 27. In hetzelfde hoofdstuk van het Johannesevangelie zegt Jezus, nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toe trekken. Jezus Christus kwam uit het graf tevoorschijn,
in nieuwheid van leven, omdat hij zonder zonde was. Zijn ziel heeft geen verderf gezien. Nu is hij verhoogd en zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij leeft het opstandingsleven. Hij is het ware geestelijke brood, toonbrood voor gelovigen, om zich te voeden, geestelijk leven te onderhouden en groei te bevorderen. Voor een leerling van de Heer Jezus is het belangrijk dat hij of zij een geestelijk huis heeft en dat er geestelijk goed wordt gegeten. Daartoe is er ook een gemeente, een kerk van Christus. Een mens die Christus mag volgen, wordt in Hebreeën 10 vers 25 opgeroepen: laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. In 2 Korintiërs 5 vers 16 vertelt Paulus: houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Exodus 25 vers 31 tot en met 33. Maak een kandelaar van puur gedreven goud. De hele kandelaar en zijn versieringen moeten uit één stuk bestaan: het voetstuk, de schacht, de bloemkelken en de bloesems. Vanuit de schacht moeten aan elke zijde drie armen uitsteken, versierd met amandelbloesems. De beschrijving gaat in de versen 34 tot en met 39 meer op details in en sluit af met Exodus 25 vers 40. Zorg ervoor dat alles wordt gemaakt naar het voorbeeld dat ik u op de berg heb laten zien. De benaming gouden kandelaar is ingeburgerd, maar bij het woord kandelaar denken wij vaak aan een kaarsenstandaard, en dat is hier niet het geval. Omdat er 7 olielampen gedragen worden, is mogelijk de benaming lampenstandaard beter. In Exodus 25 wordt de opdracht tot het maken van de standaard gegeven. In Exodus 37 vinden we de uitvoering. De standaard had de praktische functie om licht te geven in het donkere heiligdom. Salomo had 10 van zulke lampenstandaarden in de tempel. Vers 31 geeft eerst een opsomming van de onderdelen van de standaard. Het volgende vers beschrijft dat aan weerskanten 3 armen uitsteken. Wij zijn gewend aan een menorah met 7 armen, waarvan 6 gebogen, die allemaal op gelijke hoogte eindigen. De menorah, zoals afgebeeld staat op de triomfboog van Titus in Rome, is het embleem van de huidige staat Israël. Ze is wel van veel latere datum, maar kan wel de oude vorm hebben weergegeven. De Chanukka-lamp heeft 8 armen. 1 Maccabeeën 4 en Johannes 10 vers 22. In Johannes 10 vers 22 wordt het jaarlijkse feest van de tempelvernieuwing genoemd. Het vernieuwingsfeest was een feest dat gevierd werd ter herinnering aan het herstel en de inwijding van de tempel door Judas Maccabeus, 164 voor Christus. Precies 3 jaar nadat de tempel door Antiochus Epiphanes was ontwijd. Het wordt ook wel het lichtfeest, in het Hebreeuws Chanukka, genoemd. Het feest werd jaarlijks gedurende een periode van 8 dagen in december gevierd. Volgens het tweede boek van de Maccabeën werd het vernieuwingsfeest op dezelfde wijze gevierd als het Loofhuttenfeest. Het feest werd ook na de verwoesting van de tempel nog gevierd. Ook in het Bijbelboek Zacharia wordt een kandelaar beschreven, maar die kandelaar heeft toevoerbuisjes die hier ontbreken. Vanuit de schacht moeten aan elke zijde 3 armen uitsteken, versierd met amandelbloesems. Om de Heere te kunnen aanbidden, moeten mensen in het licht wandelen. Christus is het licht. De evangelist Johannes schrijft in hoofdstuk 1 vers 9: het echte licht dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten, is Jezus Christus. Wees altijd op uw hoede.
Laat u niet misleiden door mensen die met hun filosofieën en ijdel gepraat proberen u weer tot een slaaf van de menselijke tradities te maken. Die filosofieën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Colossenzen 2 vers 8. Doordat Christus terugkwam uit de dood, heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is. De opstanding maakte Christus niet tot de Zoon van God. Dat was Hij altijd al, vanaf en tot in eeuwigheid. De opstanding van Christus bevestigde evenzo zijn priesterschap. Christus is onze grote hoge priester. Hij werd mens en nam deel aan onze natuur. In alle opzichten verzocht als wij, maar zonder zonde. Een priester vertegenwoordigde de mensen voor God. Daarom is de Heiland ook onze voorspraak bij de Vader. Er is iemand in de hemel die mij kent en begrijpt. Hij is in staat mij te helpen. Ook al kan ik de Heere niet altijd begrijpen. Hij staat boven alle menselijke berekeningen en overleggingen. Toch was hij echt mens. Zijn goddelijkheid en menselijkheid smelten nooit samen. In de geschiedenis van de opwekking van Lazarus zien we beide feiten naast elkaar staan. Naast het feit dat Jezus huilde, staat het feit dat de Heer Jezus Lazarus beveelt naar buiten te komen. De olie in de lampen vertegenwoordigt de Heilige Geest. Christus zei van de Heilige Geest in Johannes 14 vers 26, maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. De Heilige Geest doet ons de Bijbel begrijpen en verstaan. Hij laat ons Christus zien als de Zoon van God en de Zoon des mensen. Degene die naar de aarde kwam voor u, jou en mij. Maar ook degene die in de hemel is en voor u, jou en mij bidt. We hebben een voorspraak bij de Vader. Een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Luisteraar, gelooft u dat? Zou zijn offer niet genoeg zijn voor u? Exodus 26 vers 1. Maak de tabernakel van 10 gekleurde tentdoeken van 12,6 meter lang en 1,8 meter breed. Ze moeten worden gemaakt van getwijnd linnen, blauwpurper, roodpurper en scharlaken. En er moeten engelfiguren in worden geweven. Nadat in Exodus 25 drie belangrijke onderdelen genoemd zijn die in de tabernakel geplaatst moeten worden, namelijk de ark, de tafel en de lampenstandaard, komt nu de opdracht tot de bouw van de tabernakel zelf aan de orde. De kleden, de houten stellage en de verdeling. Over de tabernakel zelf komt een afdekking van 4 verschillende lagen. De eerste deklaag was van linnen. Het bedekte een deel dat 13,5 meter lang was, 4,5 meter breed en 4,5 meter hoog. De linnen tentdoeken hingen langs de zijkanten van de tabernakel naar beneden, maar mochten niet de grond raken. De tentdoeken moesten aan elkaar worden genaaid. De lengte van één tentdoek moest 13,5 meter zijn, wat betekent dat het precies de bovenkant en zijkanten van de tabernakel bedekte. Ze werden samengehouden met lussen en haken. Nadat alles van de eerste deklaag is beschreven, vers 1 tot en met 6, volgt nu de tweede laag. Exodus 26, vers 7 en 8. Het dak van de tabernakel moet bestaan uit 11 tentdoeken van geitenhaar, 13,5 meter lang en 1,8 meter breed. Ook deze tentdoeken moesten aan elkaar worden genaaid en worden samengehouden met lussen en haken. Tot en met vers 13 wordt de instructie voor de tweede deklaag beschreven. Exodus 26 vers 14. Over de tent komt dan nog een dekkleed van rood geverfde ramsvellen en daaroverheen komt een dekkleed van dassenvellen. De derde deklaag
wordt van rood geverfde ramsvellen gemaakt en de vierde laag van dassenvellen. Elk van deze deklagen heeft een symbolische betekenis. Het linnen kleed met de gerubs is een beeld van Christus in zijn onbevlekte heiligheid tijdens zijn leven op aarde. Het linnen kleed raakte de grond niet. En de schoonheid van het linnen kleed met de gerubs kon alleen aan de binnenzijde van de tabernakel worden gezien. Als de Heer ons hart en leven heeft geopend voor het geweldige werk en offer van zijn Zoon, dan ontdekken we pas de schoonheid en het onvoorstelbare van zijn liefde. Vooraf kan een mens die schoonheid niet zien en ontdekken. Dan kan een mens God niet begrijpen als hij zijn enig geboren Zoon opoffert aan een kruis. Een mens kan dan denken, ik wil niet in een God geloven die zijn Zoon niet redt, maar een verschrikkelijke dood laat sterven. Voor een mens die God niet kent, zijn dit begrijpelijke overwegingen. Maar als de Heer u heeft meegenomen, zijn tabernakel in, dan zie je andere dingen, wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. Jesaja 64 en 1 Korinthe 2. De Heere maakt het de mens door de Heilige Geest duidelijk. Het tweede kleed was van geitenhaar gemaakt en raakte de grond. De meeste uitleggers denken bij het geitenhaar aan de kleding van een profeet, in dit geval aan Christus. Hij leefde in volmaakte afzondering van het kwaad en gescheiden van elke zonde. Het tweede kleed bedekte het eerste volledig. Christus is eens en voor altijd gestorven voor onze zonden. De toegang is vrij. Het voorhangsel is gescheurd. Het derde tentkleed was gemaakt van rood geverfde ramsvellen. Dit tentkleed spreekt van de kracht en sterkte van Christus en zijn offer aan het kruis. Dit tentkleed laat het unieke aspect van zijn offer zien. Hij stierf voor mij. Plaatsvervangend heeft hij mijn schuld gedragen en mag ik, bekleed met het kleed van zijn gehoorzaamheid, ingaan tot het feest van mijn Heer. Het vierde tentkleed was van dassenvellen gemaakt. Met betrekking tot de dassenvellen zijn er verschillende meningen. Het Hebreeuwse grondwoord is vertaald met tagasvellen. Het zijn vellen van een zeekoe. De Aziatische en Oost-Afrikaanse zeekoe kwam tot het begin van de 19e eeuw voor in de Rode Zee. De huid van dit dier werd door de bewoners van het Sinai-schiereiland voor het maken van sandalen gebruikt. Een andere opvatting is dat het hier gaat om een Egyptisch leenwoord dat fijn leer betekent. Wellicht kochten de Israëlieten deze huiden van karavaanhandelaren. Na 40 jaar in de woestijn was het buitenste tentkleed verweerd, maar het beschermde altijd dat wat eronder zat. Het buitenste kleed spreekt van dat wat de wereld van Christus ziet. Het was niet lelijk, maar ook geen blikvanger. Jesaja 53 vers 2 zegt daarover: in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Daarvoor moet u met hem de tabernakel binnengaan. In de volgende uitzending gaan we daarmee verder.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar hij is opgestaan uit de doden. Opgestaan om te leven en leven te geven. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij, die komen zal met zijn beloning voor een ieder wat hij verdient. De Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met 1 uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over 1 uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot 1 graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.